was aan. Een bedflesje voor Pia. Een losknacker voor Nella. En voor Nora een steen. Een lesjebecher voor Ingrid.